En Hauch Police lijft aan de loft. Dat is een Bruno Mars lied Locked Out of Heaven. En het is wel zo bij de ganz Großen inspireerd. Maar dat is ook goed zo. Direkt heute noch schwätzen wir über den Flow Festival, das ist ein Weekend zu Belval und Belval.